zit. Zo spijt toen ik het bij meer. Versie bij wit, wit weg van nacht ja teer. In die hangt ze fijn, ze wist weer echt iets brug. Oké, we nee, hoe is het best iets is. Wees iets is, ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus wel mijn zijde, krijg mijn empirie toch blijven te heim. Slaaf van alweer toe zo keis. Het werd de dak, werd de kraal. En ik doe het met de slijt, broeg je verspijt, op je mijn schoud.

gezit. Zo spät en ik niet bij meer. Ik weet ze bij wit, wit weg van nacht ja dir. Die hang ze zich fijn, ze wissen wie recht iets brug. Oké, we nee, hoe is zo, weet wie ze is. Ik weet wie ze is. Ik hoop dat du weißt, wat het heisst. Ze wil dus wat men het zegt. Klima en Piri, toch blijf het daheim. Schlaf van nog, wat du schon gehst. Het wird de dag wieder grauw. Echt tut mir das leid, brauch ich fürs Beis, bin manchmal kalt.